laat mij lach. Die bloem het al verlep, dus wie jou wat ik nou weet, jij het mij kom redden.

woorde van die braaitang zweer ek getrou. Om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa, kom maak jou thuis. Welkom by my woonwa, my naweek paleis.

Vouw die cellfone toe, hang zwaar gordijnen voor frisse vensters. Maak ook die deur voor vrede, kanseleer die handel van paniek vanaan, van vrede soep.

Nou, die eerste werk wat ek vanavond wil speel, is dier een componist wat ek nog nie van tevore gespeel het nie, Camille Saint-Saëns, gebore 9 Oktober 1835 en oorlede 16 December 1921. Hy was een Franse componist wat van kleins af baie besonderse begaafdheid gehad het en reeds op 11-jarige leeftijd openbare klavieruitvoering in Parijs gehou het. Op 13-jarige ouderdom is hy na die Parijs conservatorium toe waar hy onderrig gekry het in orgelspel en composisie. Hy het vir Frans Liszt ontmoet toe hy 17 jaar oud was. Liszt was toe 41 en hulle was hulle lewe lank vriende gewees. Saint-Saëns was een orrelis in verskye kerke in Parijs en Frans Liszt het om die beste orrelis ter wereld genoem. Hy is dood terwyl hy op een van sy vele wereldreise was en hy is in Algerië toe begrawe. Sy muziek is typisch Frans, netjies gestileer, goed gevorm. Dit wat ek nou gaan speel is die symfonie nummer 3 in C minor, opus 78. Dit word ook die Orrel Symfonie genoem. Maar dit is grootse muziek. Jy kan maar gerus luister hierna. Hou vast in jou stoelse ruglening, hou vast in jou stoelse armlening, as hy het, en luister hierso. Die Orrel Symfonie van Camille Saint-Saëns.

'n vrou is baie beter as wyn uit die toverfluit van Mozart. Die Nederlandse groep Tol en Tol het baie mooi muziek gemaakt, nie heeltemal zwaar klassiek nie, meer lichte klassiek, en hierdie is een besonderse opname waar Demis Roussos saam met hulle sing, en die compositie sy naam is Eleni, toevallig een Griekse naam.

Hoe kan een mens een klassieke program aanbied en luister sonder om ook Hendel in te sluit? En hier is weer een unieke combinatie. Dit is Hendelse Unmonde en Sarabande, gesing door die Franse sangeres Frida Bocara.

Redo mekaar met ons Rabanda en Monday van Geef Hendel. Nog een groot gitaarspeler was natuurlijk John Williams. Kom ons luister na die lied Asturias.

0: Dante. Ilfatons Kalhant aan mekaar se siel. Hier laat ons mekaar belangrik voel. Hier kry ons vrede en rustigheid. Hier is ons thuis.
1: Net hier op Gaan Groot Radio.

spreek my nogal baie baie sterk aan. Dit kom uit Caravans uit en dit word gesing deur Barbara Dixon. I don't know where I'm going, but I am going.

sonderande is ook by uitstek aand van onthou. Barbara Streisand met Memories.

is van die Fado lied, maar dit is musiek uit die murg uit, uit die hart en niere uit. Hierdie een se naam is Lagrima en dit beteken trane en dit word gesing deur Amalia Rodrigues.

0: Betrouwing is een symbool van die eeuwigheid. Dit is een uiterlijke teken van een innerlijke en geestelijke bad.
1: Net stadig hoor. Net stadig, daar is nog een hele onthaal wat voor. Enke lopend. Nee, nee, nee, het sy gat gesien. Hy is nou een gerinde voel.
0: Die vinger van jou bruid blaas.
1: Hier hy dominee gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.
2: Oh, joh.

0: Hey, Tommy.
1: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
0: Hey, Tommy. Kom ons vat een bikkie. Geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vat een bikkie vast.

Starbucks. Adrie was sy Amarok. Gesê een vrou in een pakkie is diezelfde bok. Sy soek een bykie vroom vroom petrol trap. Soek een bykie soen soen loop sy glad. Doen het vir

de datsen, gevrienden elke fort is kort. Gezegel in de pak is een favorite sport. Zij zoeken een beetje vroem vroem, pittel trap, zoek

0: Owen Susak, Lanka begint te veel.
1: Owen Susak het de woestijn en ons keel.
0: Donderdag, vrijdag, zaterdag, partijker zondag. Dis hoe dit werk met die Owen Susak. Dis hoe dit werk met die Owen Susak.

een beetje grijzer. Zo staat die tijd, ons wordt een beetje wijzer. Ik ze getuie van je liefde. Jij zulke woorden mij liefdesbrieven. Jij is mij.

Yes, boys. Check gou hierdie nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Is reg, sien nou.